Dankjewel, dames en heren. Thank you. Heel erg dank om ons hier in Nederland te verwelkomen. We spelen niet elke week en ook zelfs niet elke maand in Nederland. We zijn de groep Toasaves, of in de Antwerpse tongval Toisaves. Een groep dus uit Antwerpen, met Harald Bouwraerts op draailier, Rafael de Kok op zang, doedelzakken, ikzelf op de oet en de enige niet-Antwerpse lid is uit Catalonia, Mirjam en Sinas op alle rest. Het is te veel om op te noemen. Nikkel, harpa, santoor, pandeiro, fluiten, vedels en zo verder. We gaan verder met een heel traditioneel lied, op tekst gezet door Wannes van de Velde. En het gaat over Sandrion en de boerin. Een heel burlesk tafereel waar Sandrian op een van zijn vele zwerftochten aan de praat geraakt met een boerin. En die boerin doet haar beklag tegen hem en zegt van: mijn man zegt dat het mijn schuld is dat wij geen kinderen kunnen krijgen. En Sandrion zei van: ik heb daar een oplossing voor. Dus het gaat daar dus over. Sandrion en de boerin.

0: Dank u wel. Korte pauze.
1: En we gaan verder uit een instrumentaal stuk uit de London manuscript. Een manuscript dat zich niet in Londen bevindt, maar wel in Venetië. En dat is een heel typisch stuk uit het Venetië van de 14e eeuw. Florence, Firenze van de 14e eeuw. Istampita Bellica.

En we gaan verder met de Daget in de Oosten. En ook een heel oud volkslied uit Vlaanderen. En in de jaren 70 bekend gemaakt door Rum. Ik weet niet of jullie de groep Rum nog kennen. Rum. Met Dirk van Esbroek, Paul Rans. Onze helden van weleer.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar het Belgische collectief Toosavis. En u hoorde ze, zoals ze op 9 februari 2025 een mooi optreden gaven voor muziekpodium De X in Leiden. De opname werd verzorgd door Wijnand de Groot, die het programma ook mixte. De speellijst vindt u op onze website. Tot slot nog een kort nummer. Graag tot de volgende keer. Dit programma werd gemaakt door Karel Kooijman.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Wilt u weten wat u daarnet gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Tot zover deze aflevering van de ochtendeditie, die vandaag werd samengesteld door Sem de Jong, met dank aan Muziekweb. Graag tot morgen.

Bij de concertzender is het nu tijd voor Sans Souci. In de zomer van 1788 schreef Mozart kort na elkaar 3 symfonieën. Een bijzondere gebeurtenis, want in zijn Weense jaren had hij pas 3 keer eerder een symfonie geschreven. En dan altijd voor gebruik in een andere stad. Ook deze 3 lijken niet voor een gelegenheid in Wenen geschreven. Het is zelfs niet zeker of Mozart deze werken ooit wel gehoord heeft. We denken echter van wel, want Mozart had op zijn reizen gelegenheid genoeg om de symfonieën uit te voeren. Bovendien waren ze kort na zijn dood al wijdverbreid in Zuid-Duitsland en Oostenrijk. En dat wijst erop dat iemand de muziek voor een praktisch doel gekopieerd heeft. Deze 3 symfonieën staan bekend als nummers 39, 40 en 41. Het zouden Mozarts laatste symfonieën zijn. Ja, dat wist hij natuurlijk in 1788 nog niet, maar achteraf kunnen we wel zeggen dat Mozart bij deze trilogie zijn testament afleverde. Elk van de 3 is een meesterwerk op zich. Ze kunnen zich absoluut meten met het beste dat Haydn nog moest schrijven. We laten vandaag 2 van deze 3 werken horen. We beginnen met de 40ste en dat is zonder meer Mozarts bekendste symfonie. Het is ook zijn ernstigste werk in dit genre door de mineurtoonsoort en de vele polyfonie. Zelfs het menuet loopt voortdurend vast in dissonante en moeizame frasen.

It was Annie Fisher met a Derde Piano Concert from Béla Bartók at London's Symphony Orchestra, where it gedirigeerd door Igor Markovich. 15 jaar later maakte Annie Fisher voor EMI een opname van Schumann's Piano Concert met Otto Klemperer en het Philharmonia Orchestra. Het verschil met Bartók is groot. Maar er is ook iets dat beide uitvoeringen verbindt. Het levendige ritme van Fisher, zowel als dat van Klemperer. Interessant is de architecturale aanpak van die twee. Zelfs wanneer Fisher zich vrijheden veroorlooft, houdt de combinatie met Klemperer goed stand. Ik heb geen tijd voor het heel concerto, maar omdat ik ook toch graag iets van wil laten horen, laat ik het eerste deel weg. En horen we eerst het scherzo en daarna het laatste deel van het concerto. De opname is uit 1960.

Dit was de Hongaarse pianist Annie Fischer die het tweede en derde deel speelde van Schumann's pianoconcert opus 54 met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Otto Klemperer. Die opname is uit 1960. En nu Annie Fischer solo. Hier horen we misschien nog duidelijker wat haar zo bijzonder maakt. Niets is van buitenaf opgelegd. De muziek lijkt op het moment zelf te ontstaan. Dit geldt ook voor haar opname van Schumann's Carnaval uit 1959. Veel verschillende characters en toch steeds dezelfde pianist. Ritmisch heel vitaal, heel typisch voor Annie Fischer. Misschien is dat uiteindelijk het geheim van Annie Fischer. Ze laat ons horen wat de muziek op dat moment voor haar betekent. Hier zijn delen uit Schumann's Carnaval.

Dit waren delen uit Schumann's Carnaval Opus 9, gespeeld door Annie Fischer in 1959. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres: jeffreymadge@concertcenter.nl. En als u nog meer informatie wilt vinden, jeffreymadge.com. En dank voor het luisteren.

Dit is de Concertzender met het programma In de Schijnwerper. Vandaag aandacht voor de Amerikaanse dirigent Robert Croft, die leefde van 1923 tot 2015. Hij is vooral bekend als de assistent van Igor Stravinsky in diens laatste ruim 20 jaar, maar hij was veel meer. Hij was auteur van artikelen over vele muzikale en niet-muzikale onderwerpen en dirigeerde niet alleen muziek van Stravinsky, maar ook van talloze andere hedendaagse componisten en diverse oude componisten. In deze aflevering staat zijn rol als dirigent centraal in werken van Stravinsky, waaronder diverse amper bekende. Hier zijn allereerst twee liederen op teksten van de Russische dichter Balmont, die Stravinsky schreef ten tijde van Petrushka en Le Sacre du Printemps. Ze worden gezongen door Evelyn Lear en Croft dirigeert het Columbia Chamber Ensemble.

Dat waren twee liederen van Igor Stravinsky op teksten van Constantin Belmont, door de sopraan Evelyn Lear en het Columbia Chamber Ensemble onder leiding van Robert Craft. Vlak nadat Stravinsky Le Sacre du Printemps had gecomponeerd, voltooide hij zijn opera Le Rossignol. Kort daarop stelde hij uit die opera een orkestwerk samen onder de titel Le Chant du Rossignol. Robert Craft dirigeert nu dit werk, het orkest is het Columbia Symphony Orchestra.

U heeft gehoord de kantate 68, Also hat Gott die Welt geliebt. Uitgevoerd door Liangeli in Genève van Engels Steven McLeod, Hannibal Zikova en Steven McLeod. En wij gaan door, ja, u zult het misschien wel graag horen, met onze grote held Hykekoor Olafsson, de Bachman, de Bachjongen, kan je wel zeggen, van het moment. En hij gaat spelen Aria Variata in A klein BWV 989. Niet zo bekend werk, maar wel prachtig. Dus Hykekoor Olafsson.

U hoorde Aria Variata in A-klein BWV 989 uitgevoerd door Vikingkoor Olafsson. Dan gaan we nu weer door met die prachtige sonates voor viool da gamba en clavicembal. En u gaat horen de sonate in G-klein BWV 1029. En dat zijn dus Atsushi Sakai op de gamba en Christophe Rousset op het clavicembal.

U hoorde de sonate voor viool en gamba klavercimbal, BWV 1029. Uitgevoerd door Atsushi Sakai op de gamba en Christophe Rousset op de klavercimbal. Hans Meerman en Govert Jabach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Fijn dat u luistert naar Concertzender Actueel van 7 oktober. Welkom en blijf vooral luisteren, want ons team, ik doe dit niet allemaal alleen hoor, zocht veel interessante concerten, nieuwe cd's en museumtips bij elkaar met hele afwisselende muziek. Alles is mogelijk en actueel. Sibelius naast jazzsaxofoon of Chopin naast fado. We hebben weer een componist in de studio met zijn muziek en u hoort nieuws over Marx en Aukelien van Hoytema spreekt haar column. Ik bekende u al eens, ik kneus graag tussen de dvd's en cd's bij de kringloop en vond vorige week de romantische film L'Envol met heerlijke muziek van Gabriel Jarret. Het verhaal? Nou, opgevoed door haar vader op het Franse platteland, groeit een meisje op tot een eenzame vrouw die droomt van grotere kansen. Ze twijfelt over haar toekomst en wordt al snel meegesleurd door een jonge piloot, die letterlijk uit de lucht komt vallen. Met veel romantiek kunnen we nu wel beginnen.

Passacaglia heet dat, van Gabriel Jarret. Muziek uit de film L'Envol. En vandaar gaan we naar de CD van de week, een keuze van Emiel Stoffels. Jukka-Pekka Saraste begon hij zijn carrière als violist, voordat hij zich bij Jorma Panula aan de Sibelius Academie in Helsinki tot dirigent kwalificeerde. Hij kent de symfonieën van Sibelius als weinig andere dirigenten. Na twee eerdere cycli met het Finnish Radio Symphony Orchestra keerde hij er nu voor de derde maal terug en ditmaal met het Helsinki Philharmonic Orchestra. Op het label Ondine verscheen een box met 7 symfonieën. Hoort u het Scherzo Allegro uit de eerste symfonie.

En dan voel je je meteen in Finland. Dat was het Scherzo Allegro uit de eerste symfonie van Sibelius, uitgevoerd door het Helsinki Philharmonic Orchestra onder leiding van Jukka-Pekka Saraste. Jasmine Myra is een in Londen gevestigde saxofoniste, componiste en bandleider. Haar emotionele filmische instrumentatie van muziek heeft haar gevestigd als een van de meest onderscheidende hedendaagse stemmen in het Verenigd Koninkrijk. Ze is afkomstig uit de bruisende creatieve scene van Leeds, waar ze studeerde aan het Leeds Conservatoire en ontwikkelde een samenwerkingsverband met veel van de meest vooraanstaande jonge muzikanten van die stad. Haar muziek combineert euforische melodieën met een sfeervolle diepte en is geïnspireerd op artiesten als Fabiano de Nascimento en Arroy Aftab. En Jasmine Myra komt maandag 12 oktober naar Paard, Den Haag. Kijkt u op paard.nl voor meer info. En nu hoort u Words Left Unspoken.

0: Серега, Борька, откуда?
1: Вот встреча. Сколько лет мы с тобой не виделись?
2: Спасибо, dank Aukeling van Hoytema voor je mooie verhaal. De Portugese fado-zangeres Cuca Roseto geeft een moderne twist aan dit traditionele genre. De klassieke fado wordt door Rosetta, die haar muzikale carrière begon als zangeres in een rockband, even soepel als doeltreffend gemengd met jazz, bossa nova, pop en global music. Dit alles zonder de ziel van de muziek te verliezen. Hoe veelzijdig Rosetta is, bewijst ze met haar gloednieuwe album Douce France, waarop ze iconische Franstalige nummers brengt als La Vie en Rose van Edith Piaf, Ne me quitte pas, Jacques Brel en Avec le temps van Léo Ferré, gezongen met de intensiteit van de fado. Om Cuca Roseta te zien en te horen, moet u in Utrecht zijn, in Tivoli-Vredenburg, op zondag 11 oktober om 8:30. Maar eerst klinkt ze hier met Douce France.

Ja, dat was een beetje een cocktail van Pernod met Vigno Verde. De titelsong Douce France van het nieuwste album van Cuca Roseto. Meer info over haar optreden vindt u op tivolivredenburg.nl. Aardlek. Dat is een concertserie met nieuwe composities waarbij orkest de ereprijs zowel opdrachtgever als uitvoerder is. Aardlek vindt plaats in het Orgelpark in Amsterdam. De ereprijs vraagt componisten met verschillende culturele achtergronden, verschillende leeftijden, verschillende nationaliteiten en natuurlijk elk met grote muzikale eigenheid om een compositie te schrijven op basis van een urgent thema. Ook zijn er gasten van buiten het muzikale veld, uit de filosofie, literatuur of wetenschap. En de ereprijs bestaat sinds 1979 en heeft een indrukwekkende lijst van uitvoerende composities van Richard Arias tot Willem Breuker en Klaas de Vries. Op zaterdagavond 10 oktober presenteert de ereprijs een compilatie van werken uit de vorige reeks. Dit biedt de kans om nog één keer van de muziek te genieten. Met onder meer Cecilia Ardito de Sollio, Ivo Bol, Tom Aldrich, Yu Oda, Sara Zamboni en Friso van Wijk. Orkest Ereprijs staat onder leiding van Hardy Lee en Francesca Ayossa is solist op het orgel. Luisteren we nu naar de Japans-Nederlandse Yu Oda met Noise Sample uit 2026 met Bert van Dijk als opnametechnicus.

0: Dat was een gedeelte van Noise Sample van Hugh Oda, wiens werk Arizona wordt uitgevoerd in het Orgelpark Amsterdam op zaterdag 10 oktober.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: We blikken vooruit in de programmering van de Concertzender naar aanstaande zaterdag 10 oktober om 1 uur. En dan kunt u luisteren naar Chanson, een programma voor liefhebbers van de Franse taal en muziek. Met bekende namen uit de chanson-traditie, maar ook met muziek van de nieuwe generatie. Of u nu terug verlangt naar die vakantie in Frankrijk of gewoon geniet van het genre, we nodigen u van harte uit om zaterdagmiddag af te stemmen op de Concertzender. En u hoort dan onder andere klassiekers van Serge Gainsbourg, Frans Gall en Jacques Bertin. Maar ook nieuw werk van Gaëtan Roussel en Amel Ban, Mylène Farme en Pomme. Voor die laatste Pomme, oftewel Claire Pommet, kunt u nu alvast luisteren naar het nummer A Perte de Vue.

U luisterde naar Aperte de Vue van Pomme. Meer van deze zangeres en andere Franstalige artiesten hoort u aanstaande zaterdag om 1 uur in het programma Chanson.

0: Noch blühen Rosen, ein Text von Karl van Zeeloff. Sopran Catherine Dane en pianiste Renild Mees. Een lied van Joseph Marx. Die leefde van 1882 tot 1964. Volgende week is de presentatie van een dubbel CD met 51 liederen van deze Oostenrijkse componist. En met wie kan ik daar beter over praten dan met de initiatiefnemster van dit project, pianiste Renild Mees. Goedemiddag, Renild.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je even aan de telefoon wil komen in deze drukke dagen. Hoewel het grote werk er natuurlijk al op zit en twee cd's volgespeeld.
1: Ja, en de voorbereidingen hebben ook een aantal jaren in beslag genomen.
0: Ja, je bent ontzettend actief met jouw stichting, Stichting 20e Eeuwse Lied. Grote liedschat van de 20e eeuw breng je terug. Met enorm mooie cd's van Korngold, van Elgar, Szymanowski, Schreker, Respighi. Prachtige werken die je al op cd gezet hebt. En toen kwam ineens Joseph Marx tevoorschijn. Hoezo Joseph Marx? Is dat een grootheid, vind jij?
1: Ik vind het zonder meer een grootheid. En dat waren zijn tijdgenoten, componisten, daar ook over eens. Zoals bijvoorbeeld Puccini, Ravel, Richard Strauss enzovoort. Want hij was een hele bekende persoonlijkheid. Niet door zijn muziek, maar in het begin van zijn carrière was hij eigenlijk voornamelijk beroemd geworden. Echt beroemd, ook buiten Oostenrijk, vanwege zijn liederen. En dat is een verhaal op zich. Maar goed, als je het wil horen, zal ik het even samenvatten.
0: Hij schreef er 156, hè?
1: 156 liederen, ja. Dat is echt heel veel. En allemaal in een tijdspanne van minder dan 30 jaar.
0: Ja, weelderig, dat heb ik ergens gelezen, dat vind ik zo'n mooie term. Weelderige muziek.
1: Ja, ik vind het jugendstilmuziek. Maar die term is natuurlijk eigenlijk alleen maar voor de kunst, beeldende kunst. Maar dit is zo jugendstil, vind ik, ook door de gedichten die hij gebruikt, meestal van tijdgenoten. En de klankwereld, die is buitengewoon fantasierijk, zou ik het samen willen vatten. Ja. Want kleurrijk.
0: Hoe is het dan toch gekomen, Renild, dat we Joseph Marx niet zo heel goed meer kennen? Wat is er dan gebeurd met hem of met zijn liederen? Zijn die overspoeld?
1: Nou, hij is niet de enige, want alle namen die ik al eerder naar voren heb gebracht, alle liederen dan alleen, maar ook de andere componisten, uit eigenlijk voornamelijk het interbellum. Die schreven allemaal in een laat romantisch idiom. En mijn idee is dat na de Tweede Wereldoorlog, daar had men eigenlijk helemaal geen zin meer in al dat sentimentele gedoe. Er kwam modernisme en kwam natuurlijk atonale muziek met Karl-Heinz Stockhausen. Dus geen melodie meer in de zang eigenlijk. Ik ben op een gegeven moment eigenlijk op zoek gegaan. Althans, kom je op een gegeven moment één lied tegen van Joseph Marx. Of een paar, zijn wel door historische opnames wel eens ergens te beluisteren geweest. Of dat ik de muziek van één lied kwam door een Japanse zangeres uit Wenen. En toen dacht ik, wat is dit ontzettend mooi. En toen ben ik gaan onderzoeken.
0: En waar ga je dan onderzoeken?
1: Ja, dat is op Wenen gegaan, onder andere. En tot mijn stomme verbazing. En via, natuurlijk duurt het even voordat je bij de bron bent, blijkt dat een derde van die 156 liederen nog niet eens ooit zijn uitgegeven. Die heeft Joseph Marx zelf gespeeld. Hij was een briljante pianist, dus hij was ook zeer geliefd bij vooral vrouwelijke zangeressen, maar ook bij mannelijke zangers. En die heeft hij wel gespeeld, maar die zijn, omdat hij heeft in korte tijd zoveel liederen geproduceerd.
0: Ja.
1: En die zijn door Universal Edition uitgegeven. Dat waren er bijvoorbeeld 79 in 3 jaar. Nou, dat is best veel.
0: Ja.
1: Maar die uit zijn begintijd, die zijn eigenlijk nooit uitgegeven. Want hij was toen op een gegeven moment vooral actief als rector van de muziekhochschule in Wenen. Die hij zelf had opgericht. En ontzettend veel functies. Dus hij was een hele drukke man qua werk. En na de Tweede Wereldoorlog wilde eigenlijk niemand dat soort muziek. Want al zijn tijdgenoten als Korngold en er zijn er nog veel meer te bedenken. Schreker natuurlijk. Die zijn allemaal eigenlijk een beetje zo achter op de plank komen.
0: Ja, nou hebben jullie jij en misschien het team verder daar een keuze uit gemaakt? Of ga je ze allemaal laten horen?
1: Ja,
0: alle 156 komen op CD?
1: We hebben natuurlijk compleet als project.
0: Ja.
1: Daar ga je niet in 3 weken doorheen natuurlijk.
0: Je hebt nu 2 cd's volgespeeld met 51 liederen. Als ik denk naar 156 liederen, dan komen er dus wel 3 uitgaven misschien.
1: Ja, 3 dubbel cd's.
0: Ja.
1: En nou, dat hoop ik dat binnen afzienbare tijd nu gebeurt, want de hele research heeft veel tijd in beslag genomen, want die handschriften die dus uit de Oostenrijkse Nationaalbibliotheek komen, die waren gewoon best wel heel erg onleesbaar op teksten.
0: Dus dat heb je allemaal uitgezocht. Je gaat dat volgende week presenteren in de Amstelkerk in Amsterdam.
1: Ja,
0: en waar ik denk dat een luisteraar toch ook wel geïnteresseerd is, en dan kunnen ze kijken op jouw site 20th Century of 20thcenturysong.com.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: dan natuurlijk ook de uitgave van Cobra
1: Records.
0: Ja, dat is ook te vinden. Mogen mensen daarbij zijn als er een luisteraar is die zegt, nou, daar wil ik wel bij zijn volgende week?
1: Presentatieconcert is juist openbaar.
0: Ja.
1: Dus toch mensen, ja, die hebben nog nauwelijks ervan gehoord. En nu worden ze daardoor getriggerd van, hé, wat is dat? En ja, nou ja, als jullie, we gaan niet de cd spelen.
0: 15 oktober in de Amstelkerk.
1: Ja,
0: in Amsterdam.
1: Het begint om 7 uur 's avonds. Dat is een vroege tijd, maar omdat we doen een uur muziek en daarna hebben we een feestelijk drankje.
0: Zo.
1: Om het te vieren, de release.
0: En wat voor vleugel heb je daar staan?
1: Nou, die zelfs net gisteren gaan testen, maar toen was er dus een tramongeluk voor mijn deur. Dus ik kwam er niet op tijd naartoe. Dan ga ik vrijdag eventjes.
0: Maar het is niet die manen waar je op de cd mee speelt?
1: Nee, dat was een buitengewoon mooi instrument. Ik was op zoek naar een historisch instrument met parallel snaren. Maar voor dat is door signalen gebouwd.
0: Nou,
1: eigenlijk, ik noem het voor mezelf een moderne eraar-vleugel, concertvleugel.
0: We zijn allemaal vreselijk benieuwd. We hebben net de sopraan Catherine Dane gehoord. Dan gaan we nu nog een heel lied horen. En dat doe je met In der Nacht van Jozef Marx. En dat speel je met Mitch Ramakers, Belgische tenor. Ja?
1: Nee, een Nederlandse tenor.
0: Een Nederlandse tenor. Kijk, Nederlandse tenor, Mitch Ramakers in der Nacht. En daar sluiten we mee af. Ik dank je heel hartelijk, Renield.
1: Ja,
0: heel veel plezier volgende week. En nou, veel succes verder.
1: Dank je.
0: Dank je. Dag.
1: Dag.

Dat was tenor Mitch Ruimakers. En hij zong In der Nacht van Joseph Marx op een tekst van Julius Bierbaum. Pianist was Reinild Mees. Meer info over de cd die 15 oktober wordt gepresenteerd vindt u ook op cobrarecords.com. Op woensdag 14 oktober om 8 uur treedt het Tenebrae Choir op in Concertzaal Goede Reden, concert in Almere. Centraal staat de muziek van Thomas Tallis en William Byrd, plus enkele liederen van Robert White en William Mundy. Allemaal Engelse renaissance muziek. Het Tenebrae Choir heeft niet alleen renaissance muziek in hun repertoire, maar ook meer hedendaagse muziek, zoals John Tavener. Om een voorproefje te geven van wat de luisteraar te wachten staat, gaan we nu luisteren naar het Agnus Dei uit de Mass for Four Voices van William Byrd. En deze uitvoering is niet van Tenebrae Choir, maar van de Oxford Camerata onder leiding van Jeremy Summerlee.

U hoorde het Agnus Dei uit de Mass for Four Voices van William Byrd. Sterren van Morgen kunt u gaan zien en horen tijdens een concert in Baren, zaterdag 10 oktober om 4 uur in de Paaskerk. Violist Joris van Rijn, cellist Mick Sterling, clarinetiste Marieke Vos, altvioliste Asdis Valdemirsdottir, pianist Camille Boomsma en componist Joey Raukens hebben van 7 tot en met 9 oktober op het schitterende historische landgoed Noorderheide in Vierhouten intensief een groep jonge muzici begeleid. En deze Mirantibus Chamber Music Academy 2026 is voor conservatoriumstudenten en net afgestudeerden tussen de 17 en 28 jaar. En 10 oktober kunt u dus de resultaten gaan bewonderen. Kijk voor meer info op stichtingmirantibus.com.

Dat was Arvo Pärt. Camille Boomsma hoorde u met Für Alina. Het werk is het allereerste stuk waarin Pärt zijn beroemde Tintinnabuli-stijl introduceerde. Een minimalistische compositievorm geïnspireerd op klokjes. Pärt schreef het werk voor de 18-jarige Alina, de dochter van een kennis, en haar moeder. Als troost. Muziek zit verankerd in het DNA van multi-instrumentalist en componist Cogemea Castellum, afkomstig uit een lange lijn van muzici. In een indrukwekkende carrière van 25 jaar heeft deze in Californië geboren artiest met Yaqui Roots een uniek pad uitgestippeld. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn langdurige samenwerking met Sharon Jones en de Dap Kings, werkte Cogemea ook samen met een indrukwekkende reeks grootheden, waaronder Amy Winehouse, Run the Jewels en John Baptiste. Zijn nieuwste album, Volume 3, Ancestors Futurists, voltooit een krachtige trilogie waarin verleden, heden en toekomst samenkomen in een vloeiende sonisch tapijt. Cogemea ontlokt daarbij expressieve, intieme klanken aan zijn saxofoon en fluit, wat resulteert in een diep ontroerend ritmisch ritueel. U kunt dit alles gaan beleven in Tolhuistuin, Amsterdam, dinsdag 13 oktober om 19:30. Maar kijk vooral op paradiso.nl.

Dat staat als een huis. En Chester's Futuros. En dat was Concertzender Actueel van deze week. De techniek was in handen van Wijnand de Groot. Video heeft gemaakt door Stefan Vlos. Redactie en samenstelling door Arend-Jan Vermaat. Bart Garsen, die deed de regie. Nienke van Huim en Peter Ribbens. Presentatie, Evert-Jan Nachtegaal. En graag tot volgende week. En dan zit hier trouwens Dorothee Forma achter de microfoon. Nog een prettige dag.

Evan Christopher. Hij groeide op in New Orleans, maar woont al geruime tijd in New York. Stad van vele vormen van jazz en ook zeker van de cubop, ooit uitgevonden door Dizzy Gillespie. Het gezworen huwelijk tussen jazz en Latin. Je hoort hier de trompetist Clark Terry samen met Chico O'Farrell in de Dizzy-compositie Tin Tin Deo.

Er is een bekend filmpje van Louis Armstrong die een liedje zingt in een bus. Het circuleert op YouTube. Het komt uit de lichtvoetige motion picture High Society uit 1956 en gaat natuurlijk over de liefde en bijkomende verwikkelingen. Maar belangrijker, het verhaaltje zit vol swingende muziek van de beste artiesten uit die tijd. Grace Kelly in haar laatste rol voordat ze haar definitieve overstap maakte naar het vorstendom. Een jonge Frank Sinatra, een iets oudere Bing Crosby en vooral Louis Armstrong met zijn All-Stars. Hij is daar precies net zo oud als ik nu. En in het sterrenteam treffen we jazzlegendes als klarinetist Edmund Hall en trombonist Trummy Young. In alle muzikale grappen en grollen de vaste aangever van Louis. De klarinetisten in zijn bands moesten vooral klarinet spelen. Daar waar leeftijdgenoten in de jaren 80 fan waren van Bono of Henny Vrienten, waren dit mijn helden. Ofschoon je er maar zelden iets van zag in de populaire cultuur. Ik kon er geen poster van aan de muur hangen en bij gebrek aan beter dan maar eentje van Olivia Newton-John, besloot mijn puberbrein. Ja, een heel enkele keer was er eens iets van op tv te zien. Tijdens de feestdagen of op de ochtend van Nieuwjaarsdag, als er niemand keek of er behoefte was aan iets slooms. En dan vaak ook nog bij de BBC. Maar nu dus op YouTube, waar en wanneer je me wilt. Ik bedoel maar, niet alles wordt slechter. But brother Dexter, just strut your sets to stop that wedding and kill that match. Louis zingt het glunderend van oor tot oor. In die oude bus, met zijn band als een groep gezworen vrienden om hem heen. Het lijkt fictie, maar zo gek is dit beeld niet, gezien het leven van de grootste trompetgenie ooit. Louis zou vanaf zijn doorbraak ergens midden jaren 20 de rest van zijn leven in die bus zitten. Door weer en wind van hot naar her en bij nacht en ontij. Levenslang on the road. Soms sliepen ze zelfs in die bus, maar ja, Louis was dan ook de verlosser van de jazz. Wanneer je Louis eenmaal gehoord had, dan wist je, zo moet het. Hij zou dan ook eigenhandig de richting van de jazz bepalen voor de komende 100 jaar. Ambassador, Ambassador Satch, Satchmo, Satchelmouth, Dippermouth, Papa Dip, Pops, Louis, Louis. Duke Ellington zei het anders. Als er iemand Mr. Jazz is, dan is het Louis Armstrong. Daarmee bedoelend dat Louis alles is. Zoals Miles Davis later muntte, you can't play a note which is not from Louis. En Louis is ook alles. Jazz, blues, swing, gospel, folk, opera. Alsof alle muziek die voor hem had bestaan samenkwam in hem om er vervolgens uit te komen als iets totaal nieuws. Een van de kenmerken van genialiteit is de functie van katalysator die de springplank vormt voor hemelbestormende ideeën en inzichten. Daarbij vergezeld van enorme krachten waardoor wat eraan vooraf ging verbleekt door de verwondering over het nieuwe. Dat Louis daarnaast ook een survivor was, begrepen niet veel mensen, lief en spijkerhard tegelijk. Nu zouden we zeggen dat hij misschien wel een armoedetrauma had. Of depressieve klachten vanwege zijn moeilijke sociale achtergrond. Feit is dat mensen die in de uitzichtloze realiteit van echte armoede leven geen tijd hebben voor depressies of andere burn-out klachten. En al helemaal niet in 1920. Survivor dus. Want Louis groeide op in de Battlefield, de armste, slechtste en gemeenste wijk in het New Orleans van rond 1900. Een stad die wordt geteisterd door armoede, ziekte, geweld, racisme, lynchpartijen. Zijn moeder zit in de prostitutie en Louis is al 11 als hij voor het eerst een paar schoenen bezit. I'm a product of the American nightmare, zijn Louis woorden. Dat alles tegen zit en dat het, vraag niet hoe, toch nog goed komt. En toch hield hij van het zuiden. Hij was er dol op. Louisiana, Georgia, Mississippi. Vandaar ook zijn herkenningsmelodie. When it's sleepy time down south. Hij zou het zijn hele leven spelen. Louis zou nooit vergeten waar hij vandaan kwam. Sterker nog, als zijn drukke agenda het toeliet en hij was in de buurt van New Orleans, dan bracht hij stevast een bezoek aan het weeshuis waar hij opgroeide om daar een dutje te doen op zijn oude lievelingsbankje. Ook toen hij dus al lang en breed in New York woonde. Louis mocht dan een kind van New Orleans zijn. Hij zou het grootste deel van zijn leven in New York wonen. Eigenlijk zakte hij af met de muziek mee langs de Mississippi. Van New Orleans naar Chicago en van Chicago naar New York. Om vanuit daar de hele wereld te veroveren.
Dat huis is het tegenwoordige Louis Armstrong House Museum. Ooit gekocht door zijn vierde en laatste vrouw Lucille om hem te verrassen bij thuiskomst. Tegenwoordig een bescheiden 2 onder 1 kap, maar destijds een villa. En al helemaal voor Louis. Hij kon zijn ogen niet geloven toen hij het zag bij thuiskomst van de zoveelste tournee. Evengoed is het een wonder hoe een arm straatjochie met zijn trompet vanaf dat lievelingsbankje de wereld wist te veroveren. Ik denk stiekem dat het een engel was. Dat dacht hij zelf overigens ook. Als ik later doodga en in de hemel kom, mag Gabriel wel uitkijken. Ik blaas hem regelrecht van zijn sokken. Geen woord Spaans bij. Van krantenjongen tot miljonair is een understatement in dit verhaal. Het universum van Louis zit heel anders in elkaar dan dat van ons gewone stervelingen. Een ogenschijnlijk vat vol tegenstrijdigheden. Louis was het grootste muzikale genie van de 20e eeuw en hofnar in één. King of the Zulus in New Orleans. Pops was ooit te zien in een cartoon van Betty Boop. De cartoon begint met 2 witte mannetjes achterna gezeten door een karikatuur van Louis. Nu kan het niet meer en terecht, ook al denken sommigen daar nog hardnekkig anders over. Alsof Stevie Wonder zich verkleedt als Zwarte Piet. Maar ja, als je te veel praatjes had in die tijd, werd je opgehangen aan de hoogste boom, letterlijk. Compleet met picknick, zodat het een gezellig familieuitje werd, waar je foto's als souveniertje mee kon nemen. Ook als je zojuist je eerste hit hebt gescoord. Of misschien wel juist. Man, dat was wat. De eerste hit van Louis Armstrong. Uit 1925. Heebies jeebies. Louis' tweede vrouw, Lil Hardin, was er hoogstpersoonlijk voor verantwoordelijk. Louis mocht dan misschien een haantje zijn. Hij had ook een vadercomplex. Omdat er geen was. Trompetlegende King Oliver was zijn eerste en misschien wel enige male rolmodel. Hij groeide weliswaar op in het weeshuis, maar had het geluk dat hij, toen hij daar eenmaal uitkwam, tweede trompet mocht spelen in de band van zijn surrogaatvader, Joe King Oliver. En Louis zat er best, in feite was het zijn droombaan. Tweede trompet in de band van zijn jeugdheld. Jaren ging het goed, om niet te zeggen uitstekend. De King had Louis zelfs gevraagd om naar Chicago te komen. Om daar samen met hem avond aan avond de sterren van de hemel te spelen voor duizenden mensen in Lincoln Gardens. Dat gaat allemaal goed, totdat Louis smoor verliefd wordt op de pianiste van de band Lil Hardin. Lillian is mooi, Lillian is slim, Lillian kan muziek lezen, maar bovendien ziet ze de potentie van Louis. Haar Louis. Als hij uiteindelijk de stoute schoenen aantrekt en haar een aanzoek doet, volgt er een opmerkelijk antwoord. Het is allemaal leuk en aardig, maar als ik met een man getrouwd ben, wil ik dat hij eerst de trompet speelt. Dus je kunt kiezen, hij eruit of ik eruit. Louis kiest eieren voor zijn liefdesgeld. Hij neemt met zwaar gemoed ontslag bij zijn vader en begint vervolgens een nieuwe band met Lil Hardin en ze maken opnames die nog altijd universeel worden gezien als het officiële begin van de jazz.

Thelonious Monk en Epistrophe. En we blijven in dezelfde school met Billy Strayhorn. Hier is Passion Flower.

Because I Got High van Messiah Lake. En dat brengt ons weer bij het einde van weer een aflevering van Congo Square Radio. We gaan zo meteen besluiten met een van de oudste brassbands uit New Orleans, D-Jans Olympia Brass Band. En je gaat luisteren naar I Got a Woman. Je kunt alle informatie en eerdere programma's vinden op World of Jazz. En ook deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Muziekweb. Mijn naam is Michael Varenkamp. Dit was Congo Square Radio. Tot de volgende keer. Yeah.

Dit is Duke Ellington, aflevering 309 op de concertzender en World of Jazz. Vandaag de cd 10 of Dukes en 6 Originals van sopraansaxofonist Steve Lacy. En hierop solo-opname van een concert in de legendarische Egg Farm in Fukaya, Japan. Dat was op 15 oktober 2000. Duke Ellington was my first inspiration in jazz and he will surely be my last one as well. Dat zijn de woorden van Lacy in de liner notes op de LP en nu natuurlijk CD. In deze uitzending hoort dus een interpretatie van 10 Ellington-composities. Lacy gebruikt soms uitvoerig technieken zoals polytonaliteit, dat is twee verschillende toonsoorten en of melodische lijnen tegelijk, kisses en extreme glissandi, zoals op een trombone. Kortom, hele vrije gedurfde improvisaties. Als eerste in een mellow tone, relatief dicht bij het origineel met een licht glissando. De mooch krijgt een perfecte uitvoering, mysterieus en zeer herkenbaar. Morning Glory wordt treffend verklankt met veel gevoel voor de fraaie melodie. De ballad Prelude to a Kiss begint en eindigt met extreme glissandi, met daartussen virtuose lyrische passages. Portrait of Bert Williams, Ellington's eerbetoon aan de beroemde vaudeville-artiest uit het begin van de vorige eeuw, begint met een triller op de sopraansax en daarna soms lang aanhoudende hoge noten. Speels en origineel. Azure begint met een donker, brommend geluid dat wordt afgewisseld met zeer hoge pieptonen en weer brommend eindigt. Cottontail wordt swingend en krachtig uitgevoerd. Een ware tour de force. In The Sentimental Mood blijft dicht bij het origineel, terwijl Coco vol zit met klakkende tonggeluiden en krassende keelklanken. Totdat Lacy het bekende thema in het hoge register rubato begint te spelen.

We hoorden het concert voor orkest opus 38 van Paul Hindemith, gespeeld door de Philharmonia Orchestra, gedirigeerd door José Cerebrière. In 1957 schrijft Arthur Meulemans zijn tweede concert voor orkest, met ditmaal wat gedurfder geluiden. Ruw en onbehouwen, maar met een sterke ritmische motoriek, geeft het werk de indruk van koortsige activiteit, waarin klanklaag na klanklaag op elkaar gestapeld wordt en weer wordt herschikt. Martin Brabbins leidt opnieuw het Antwerp Symphony Orchestra.

Het tweede concert voor orkest van Arthur Meulemans werd gespeeld door het Antwerp Symphony Orchestra, gedirigeerd door Martin Brabants. Tot slot van deze uitzending van de vorige eeuw horen we nog een fragment uit het meest bekende concert voor orkest, dat van Béla Bartók, voor het eerst uitgevoerd op 1 december 1944 door het Boston Symphony Orchestra, gedirigeerd door Sergei Koussevitsky. Vanaf het begin was het werk een groot succes en het werd een van Bartóks bekendste werken. In het tweede deel, het Gioco delle Coppie, komen telkens twee instrumenten naar de voorgrond boven een golvend strijkerspatroon. We horen achtereenvolgens twee fagotten, twee hobo's, klarinetten, fluiten en gedempte trompetten. Tussendoor klinkt een ernstiger koraal, gespeeld door de koperinstrumenten. Jacob Ruza leidt het Berlijnse Rundfunk Symfonieorkest in deze 20e eeuwse klassieker. Dit programma werd samengesteld door Guy Thijs.

Dit is de Concertzender en u luistert naar een nieuwe aflevering van Bij de Tijd. Australische componisten hebben veel geschreven voor solisten. In deze uitzending beginnen en eindigen we met cello-solo werken en daartussenin recente pianowerken van verschillende jonge componisten. De Australier Warren Burt schreef German Music, een stuk voor solo-cello. Burt is componist en was docent in Melbourne. Hij begon zijn eigen platenlabel Aardvark, genoemd naar een Afrikaans zoogdier. U hoort nu German Music voor cello-solo, uitgevoerd door Julia Ryder.

Dat was German Music van Warren Bird, uitgevoerd door Junior Ryder. L'architecture du cosmos van de Australische componist Adrian Pertou verkent de muzikale implicaties van de reeks van Fibonacci als ordenend principe. De reeks blijkt interessante eigenschappen te bezitten en verbanden te hebben met onder andere de gulden snede. De rij begint met 0 en 1, men kiest ook wel 1 en 1, en vervolgens is elk volgende element van de rij steeds de som van de twee voorgaande elementen. Pertou put inspiratie uit een selectie van sleutelwerken uit het 20e eeuwse pianorepertoire. Klavierstuk 9 van Karlheinz Stockhausen, Gaspard de la Nuit van Maurice Ravel en A Morning in the Woods van Leo Ornstein. L'architecture du cosmos werd speciaal gecomponeerd als eerbetoon aan Stockhausen. Die leefde van 1928 tot 2007. Het wordt hier uitgevoerd door Michael Kieran Harvey op piano.

Tot zover Valentin Clastrier met muziek van zijn album Le Bûcher des Silences uit 1994. Je luistert naar de Concertzender met Door de Mazen van het Net. Pascal Lefeuvre bespeelt een meer authentieke variant van de draailier en doet dat samen met de Spaanse oude muziekpionier Luis Delgado. Het komend half uur kun je luisteren naar een gedeelte van hun album Sol y Sombra uit 1997. Lefeuvre neemt uiteraard de draailier voor zijn rekening en Delgado bespeelt de rest. En dat is nogal wat, zoals te lezen van valt op het hoesje. Ut darbuca tar cantara pandero de peña parda, laut andalusi, guimbri, zarp, santur, viola da terra, pandero galego, cajón en pandero de feriales.

Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Pudding en Gisteren. We gaan zwaar en ook lekker psychedelisch openen met de Schotse band The Cosmic Dead. Het nummer Aurora is afkomstig van hun laatste album Beyond the Beyond. Hier is The Cosmic Dead.

strip Aurora van The Cosmic Dead kwamen we weer op de grond met Frank Zappa en zijn relaas over Carolina Hardcore Ecstasy. Afkomstig van het album Bongo Fury met Don Van Vliet, maar deze doet voor zover ik kan horen niet mee op dit nummer. We gaan naar The Legendary Pink Dots, de Britse-Nederlandse groep rond zanger Edward Kaaspel, die zich nimmer iets aantrok van hokjes als prog of new wave. Van de meest geliefde album The Lovers uit 1985 gaan we luisteren naar het nummer Flowers for the Silver Man. Hier is The Legendary Pink Dots.

Stoorzender. Stoorzender.

Een wat killer begin deze week dan de afgelopen weken. En dat komt misschien wel omdat Taylor Voice uit Zweden komt. En sinds zijn debuut in 2024 heeft hij al 5 EP's uitgebracht. Deze Ice Position kwam van Hand of Sandal uit 2024, uitgekomen via Rained Papers. Welkom bij Stoorzender, iedere tweede en vierde zondag van de maand om 9 uur. Mijn naam is Stefan Koopmanschap. En het komende uur hoort u veel ritmische elektronische muziek, met als belangrijke voorwaarde dat de ritmes niet alleen maar four on the floor zijn. Dit is aflevering 5 alweer. In een eerdere aflevering draaide ik al muziek van het N5MD label en dat gaan we nu weer doen. In de cd-speler heeft Keith Baker plaatsgenomen. Het album The Witness Years zette hem op de kaart voor IDM en Noisy Beats. En sindsdien heeft hij nog heel veel meer goede muziek uitgebracht. Dit is Castro Velva.

Het is inmiddels na al die jaren niet meer bij te houden hoeveel muziek de broertjes Healy hebben uitgebracht. Het is in ieder geval enorm veel. En deze Strangers in the Night kwam alweer uit 2000 van het album Augmented Lines, uitgekomen op het Duitse Hyman Records. Op 17 oktober staan IDM en abstracte elektronica-grootheden Alltacker in Doornroosje in Nijmegen. In het voorprogramma van die show staat Nederlands trots Roel Funken. Ook wel bekend van het duo Funkarma dat hij met zijn broer vormde. En diezelfde Roel Funken heeft recent een nieuw album uitgebracht in zijn Kine-serie. Deel 3 om precies te zijn. En van dat album draai ik nu ASOC.

Het internet is een bron van veel zorgen, maar het maakt ook heel veel dingen veel makkelijker. Bijvoorbeeld artiesten mobiliseren om geld op te halen voor het goede doel. En dat deed het Spaanse Fragment A-label die begin deze maand de verzamelaar SOS Colombia uitbracht met muziek van onder andere Carolina Segura, Maya Koenig, Titi Calor en deze Arequipe. Dat was Mara Dubna. En via datzelfde internet leerde ik in eind jaren 90 een Duitse artiest kennen, Ronnie Engman. Hij had verschillende projecten en één van die projecten was Dalesi. In 2001 bracht hij met dat project een EP uit op het eveneens Duitse label Underscan Records. En zo leerde ik dat label weer kennen. En daarmee ook de muziek van Menu Exit, Gram en nog veel meer. De allereerste release op dat label was echter van Dalesi. Dit is de titeltrack van die release. Dit is Face on Mars.

0: Het is eigenlijk heiligschennis om een losse track te draaien van het album 7614 van Global Communication. Want eigenlijk hoort dit album als één geheel beluisterd te worden. Maar ja, die tijd heb ik dan weer niet. Want zoals de titel van het album al zegt, dat album duurt 76 minuten en 14 seconden. Dus dan toch maar één track. Maar wel met de opmerking dat u binnenkort eens de tijd moet nemen om dat hele album te luisteren. Want het is een prachtig album. Het is jammer dat Bouke er vandaag niet is, want ik weet dat hij ook groot fan is van dit album. Dan gaan we naar One on Two-ism. Dat is een serie verzamelaars van artiesten die zichzelf lieten inspireren door Boards of Canada. De laatste van de 6 verzamelaars zou in 2015 uitkomen. Die is overigens ook uitgekomen. Maar de allereerste, die kwam in 2007 uit. En van die eerste draai ik graag een track van Trills. Dit is Child's Play.
1: Next we have another kind of uncomposed music. Very much quieter, but also strongly evocative. It is made of children's voices.

Ik hoor u zeggen, Stefan, zei je nou net dat Bouke er niet is vandaag? Hoe zit het dan met tussen je oren? Nou, ik heb goed nieuws. Die wordt vandaag overgenomen door Marjolein van Elteren. Zij zit hier naast me. Marjolein is een nieuwe collega hier bij de Concertzender. Afgelopen donderdag had ze haar debuut met Live Forms, waarin ze sprak met Jacco van Uncloud en Allard van Modulation om vooruit te kijken op het aankomende Uncloud Festival. Die is nog steeds terug te luisteren, uiteraard via concertzender.nl. Maar straks is ze dus ook te horen in Tussen Je Oren. Om alvast u een beetje in de mood te krijgen met een hele lange, wat noisy track aan het einde van deze stoorzender, is hier de nieuwe release van Hieroglitch. Dat is een artiest uit Melbourne in Australië. Bijna 15 minuten, maar het is ook echt de 15 minuten wel waard. Geniet van Hieroglitch en geniet van Tussen Je Oren. Over 2 weken ben ik er weer. Tot dan!